Mooie skral, de sluizen mingen men. Dingen hadden mij het hoes, die tromoor slet vijf mannen. Een lebelhand van flossen nog redden.